0: wekele lwenya
1: tutu amunu wen lwenya
0: apora me karaba
1: apora kele lwenya
0: un kamiro lwenya.